Ik ben onthecht en statenloos. Geen vlag, geen grens die ik geloof. Het noorden kwijt, het westen moe. Zo ging ik naar het zuiden toe. Geen vaderland, geen moedertaal. Geen binnenstad, geen kathedraal. Nu sta ik op het Blauwbergstrand. Maar mijn hart ligt in het avondland.

moet alles achterlaat. Mijn taal, mijn stad, mijn huis en hart. Dan is er nog een deel van mij dat in het noorden achterlaat.

Waarin heeft me verborgen, onder kolen in de kelder, toen de vijand kwam. Ze stierf zonder iets te zeggen.